0: euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.

een vrouwtje. Daar zitten we dan. Gij en ik samen op de bank. We gaan er een gezellige avond van maken. Ik heb vanmiddag bij de site dus de paar pakken wijn gehad. En de kersen staan al te branden op tafel. Ja, het zal een romantische avond gaan worden. De frituizen staan aan. En we zullen zo bieten een paar frikandellen in gaan gooien. Het is een Philips, een 6000 watt, dus dat wil wel bakken, ja. En de gordijnen zijn dicht. Ja, ik had eens nog lamellen zullen vatten, maar die zijn zo ongemakzuiver te houden. En de cv staat 10. Ik heb een hoogrendement combi-keutel, dus je zult geen kou hebben. En als je te warm krijgt, dan trek de mouw wel uit weg. Ja, vrouwtje. Ik heb lang op deze avond gewacht.

de stereo stal aan met romantische muziek. De nieuwste van Barry Whitemans. Ken je die? Nee. Ja. Met een paar speakers van 300 watt continu vermogen en een pieken van 500. Ik kan kijken of de frikandel naar klaar zijn. Of had er liever iets anders? En een tosti of iets? Of een Mexicano? Of een avocado met remoulade saus? Je zegt het maar. Hoi. Ik heb ook een waterbed met een inhoud van 750 liter en een rendement van 495 kW met MDF ombouw. Dus als je ze wel eens in hebt. Wat zei je? Ja. Het is inderdaad al laat. Ja. Ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Hoi. Wat je gehad? Dan de deur goed achter hoe deed. Anders ga ik het alarm aan.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTunes Radio. Rusland heeft 1,5 jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: zeggen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balies 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hebben dagenlang contact met hem en gaven hem water en vloeibare voeding via een smalle schacht. Bij de aardbevingen van 24 juni vielen volgens autoriteiten ruim 2600 doden en meer dan 11.000 gewonden. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: nu 7 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische Bali 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exploiteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische Bali 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exploiteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: What number is this, Jim?
7: 7A.
6: Okay, not me, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij vielen gewonden die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje, waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
0: Iedereen stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch al niet zo prettig, want mijn vriendinnetje van 4 had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg, maar ik kon niks zeggen, want
1: hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk. Het was een heel druk feestje en iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine Buster de spagaat doen en we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog maar 5 jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de katse kut naar je te kijken. En ze

0: kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rotjongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen. Ik
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

0: Het is nu 10:00.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me. Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
5: The music.
4: Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Volle kracht.
13: De muziekfabriek.
14: We hebben weer een uitzending.

0: van de Vaxa kent.
1: Erik Messi.
0: Weet je wel, uit Toontje Lager. Dit was zijn soloplaatje Zonder Jou. Nederpop van het allerhoogste niveau. En daarvoor zat uit de jaren 80 Alan Parsons Project Don't Answer Me. En we begonnen dit rijtje van drie met Atlantic Ocean en Waterfall.
2: De Muziekfabriek.
0: Misschien wil je muzikaal wat inbrengen. Nou, dat is goed hoor.
2: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Gewoon even lekker mailen via www.rondvandersteen.nl. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. En de eerste is uit het jaar 2010. Het is een heerlijk dance nummer. Het is die van Ella Rose. Hier is I Can Feel.

scheurig, hè, dit. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Nog even de administratie met je doornemen. Peter Gabriel stond destijds vele weken nummer 1 met dit nummer, Slashhammer. Daarvoor Vanessa Paradis, dat fotomodel. En ze kan ook nog een aardig nootje zingen. Be My Baby. En we begonnen met Ella Rose, I Can Feel.

0: Iran play the record. Jukebox classic.
1: De 7-jarige Catherine begon met zingen. Ze zou later uitgroeien tot een megaster. Haar naam werd veranderd in K-Star. Ze werkte onder andere samen met Tony Bennett, Pat Boone, Count Basie en vele andere prominenten. Laten we eens nader met haar kennismaken. Luister naar K-Star en Rock and Roll Walls.
2: Oh, wow.

Het is wederom een juweeltje, deze jukebox classic van K-Star Rock'n'Roll Walls. Misschien heb je enige suggestie voor de jukebox classic? Nou, even laten weten via www.ronvandersteen.nl. Een bron.

0: iedereen. De muziekfabriek maakt je dag.
1: Ik heb ze echt zorgvuldig geselecteerd dit keer.
2: Echt waar. Hier zijn de volgende drie. We beginnen met die van Nena en King Wild. Any place, anywhere, anytime.

0: dit deuntje staan te swingen. Deze van David Christie en Saddle Up. Daarvoor zat Laura Jansen van het album Bells, hoorde je Wicked World. En we begonnen met Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Als dat maar goed gaf.
1: The radio station with more music.
2: This is iTunes Radio.
0: Deze Amerikaanse gospel- en soulzanger bereikt het hoogtepunt van zijn populariteit in de jaren 70.
3: Oude lullenplaat.
0: Een bandlid van de Rolling Stones zei ooit: "He is the greatest artist of all time."
3: Oude lullenplaat.
0: In de Rock and Roll of Fame is Green in 1995 gehuldigd als een van de meest begaafde leveranciers van de soulmuziek. Green verkocht meer dan 20 miljoen platen. Laten we eens een nummer van hem opzetten. Luister naar Tired of Being Alone. Hier is Al Green.
4: I'm sorry.

ronvandersteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. Ze is een beetje over haar top heen, maar het is toch nog steeds een goede zangeres. Ik heb het over Whitney Houston. Je gaat luisteren naar Million Dollar Bill, gevolgd door David Lee Roth met California Girls. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. De Russische aanvallen waren in de grensregio Sumy. De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van de hoofdstad Kiev gisteren. Daarbij vielen 30 doden en er is voor vandaag een rouwdag afgekondigd. Bij een Oekraïense aanval vannacht zou een industriële installatie in het Russische Belgorod zijn geraakt, waarbij ook een dode zou zijn gevallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, al dus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTunes Radio.

0: Was het dan wel zo feest. Gewoon even lekker, gewoon lekker ouderwets terug in de schoolbanken. Ja. Het was Stevie Forward en Let's Go Go.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

Een van onze liefhebbers Fontane. Ja, tuurlijk. Het was onze Albert Wessert, Bas Malen. En 9999. Nou ja, goed, heel veel hier. Heel veel plenty. Plenty tranen. En wij, we gaan lekker terug. In het fotografisch hitarchief.

0: lekker gisteren.
1: Ja,
0: 1971 was het, lieve luisteraars. En dat klonk ook wel weer lekker zomers. Hey, het waren de Walkers. Maar darling, heel inderdaad. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. En nu we toch zo lekker bezig zijn, nog even.

0: echt wel optreden in het land? Dat deden ze niet. Gewoon lekker clipje maken op tv, et cetera, et cetera. De rest is geschiedenis. Dan gaan de server.
1: Een fijne voor als de keukengordijn.
0: Dan drink je zelf graag een glaasje melk, lieve mensen. Maar je zou op een bepaald moment maar toch een klein beetje te veel in het glaasje hebben gekeken.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie.

1969 was het voor de fijne van de keukengordijnen. Het waren Tom en Dick, weet je nog? Nou, misschien niet, misschien wel. Het was een zomerritje in 1969 en Bloody Mary, die hoorde jij terug op de radio. En Isn't She Lovely? Tuurlijk is van Stevie Wonder, in dit geval Tony Stewart, die de plaat uitbracht in 1977. De Middle of the Road Show, voor jullie bekende lange palen en digitale kanalen, neemt je mee naar de Animals. The House of the Rising Sun.

0: lekkere muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige.
1: Heb je ook een borrel?
0: Ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht het

nummer gezongen. Het bijna live. Een van de laatste van Oekol Disco Koen. Begin jaren 70 en 75 of zo. 74. En de hele stand die stond op de kop. Ze waren dronken, joh. Niet te geloven. Wat was het gezellig in die tijd. Zoiets als een goede wijn hoeft geen kerst. Nou, kun je je voorstellen? Nou, ik niet meer in dit geval. Het was Tietje met Dennis Citaan. Nou goed, deze dames en heren ken je ook.

het fantastische album Off the Wall. Voor zelf vind ik de een van zijn beste albums. Was ook net zijn eerste. Don't stop, girl, you get it out. Mekko Jacko, Michael Jackson. Terug op de radio. En dan vraag je je af,

Ja, wie zou dat niet willen? Wie zou dat nou echt niet willen, toch? Ticket to the Tropics. Ik dacht dan wel dat die Gerard Joling in 1985 een gratis ticket kreeg aangeboden van de televisiemaatschappij. Die een special maakte toen over hem. Hè? Gewoon lekker, huppakee, lekker het water, jongens, en een paar plekken, een paar plaatjes. Oh, heerlijk, toch? Ticket to the Tropics voor Gerard Joling. Hier is Bonnie Sinclair.

Gotta Go. De Viemans formatie Pater uit de Nederlandse polder. Cayuda Hill, zo heette de plaat. Ga je mee? Nog even.

Gewoon even vliegend vlug richting de overkant van de oceaan. Je bent er toch zo, hè? Een minuutje of tien vliegen. Man, man, man. We maken toch af. We hebben alle tijd. Ja, heerlijk. En een lekker badder aan de Copacabana. Rio de Janeiro. I go to Rio. Gouden tijden, hij leefde in het middel of de roadshow. Ja, tuurlijk, je kwam weer lekkere plaatjes tegen. Uit het grijs verleden. Maak er nog een leuke voortzetting van. En zometeen heel veel plezier met mijn lieve collega's. We noemen ze tegenwoordig platenruiters. Maak er nog wel leuks van. Hey,

0: op jouw vrijdag. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte er iemand gewond bij een schietincident op diezelfde Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. Die investering is onderdeel van een overeenkomst tussen Defensie en Intellic voor 3 jaar. Staatssecretaris Boswijk schrijft in de zojuist verschenen nieuwe defensienota dat drones een steeds grotere hoofdrol krijgen in de krijgsmacht van de toekomst. Boswijk opende deze week een nieuw innovatiecentrum op dat gebied op de campus van de TU in Delft. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Vahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Op een foto van het staatspersbureau Fars is te zien hoe Vahidi in Teheran een hand op de kist van de opperste leider legt en daarbij bidt. Morgen begint de uitvaart van Ayatollah Khamenei, die bijna een week duurt. Er worden miljoenen bezoekers verwacht. Ondertussen praten Iran en de VS verder over vrede. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de lunchbreak.

inderdaad een echte leuke plaat om mee te beginnen natuurlijk. Deze vrijdagmiddag iets over 12 uur geworden. Smakelijk eten in ieder geval, want we zijn er weer met de lunchbreak. Je kijkt me aan, wat doe je met me? En als je deze plaat draait, wel, dan krijg je sowieso een echte smile op de mensen die het liedje horen als het ware. Mart Hoogkamer natuurlijk en ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Ik zou wel gaan zwemmen, maar niet in Bacardi Lemon. Gewoon... in water, als je mij vraagt. Heel bijzonder, goedemiddag. Ben er tot 1 uur. Hier is Clean Screen Water Revival. And I put the spell on you.

zo eventjes een lekkere plakkertje op een vrijdagmiddag zoals deze. Wel, het moet kunnen natuurlijk, hè. De vrijdagmiddag gebeuren is... Wel, het is weer een weekend natuurlijk, hè, voor velen onder ons. Misschien moet je wel deze namiddag niet meer werken. Dus lekker een partytje organiseren of lekker een pilsje gaan drinken op het terrasje hier of daar. Was CCR en I Put a Spell on You en Traint nog ook natuurlijk. Hier is Bastille en Pompe.

En dan hadden we een hobbelend naaltje op een plaatje. Dat trom je tegen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, wel als je met plaatjes draait. Ja, ik had het dan niet anders of op een zwart schijfje staan. En ik vond het wel een heel mooie nummer natuurlijk om op een vrijdag te draaien zoals deze. Mouten McNeil. En dit allemaal met zijn helloa, helloa, helloa. Inderdaad wel. En die man heeft een klein beetje te veel gedronken gisteren toen hij uitging. Hier is Alexander Curley.

0: ja, inderdaad, wel een klein beetje het gevoel dat we allemaal krijgen. Hè? Inderdaad, als je te veel wenen gedronken hebt. Alexander Curley, and I never drink again. I look almost green again. Ja, inderdaad wel. Als je dat een paar keer tegenkomt, niet goed voor je lever natuurlijk. Hè? Nu laten we het er niet over hebben. Als je aan het, eten bent, smakelijk eten in ieder geval. We zijn er nog tot 1 uur met de lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. En het is tijd geworden voor...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Little Pigeon. En dit al met zijn Mold the Old Dog helemaal diep in het budget.

Ja, inderdaad, en muziek uit het vergeetputje als het ware. Mount the Old Dog. En dat allemaal van Lutherland Pigeon. Ja, inderdaad, ook straks natuurlijk nog de onvergetelijke hit. En nee, die hebben we al gehad. Straks ook het heetste nieuws van toen. En het gaat over Ray Charles, hebben we laten vertellen. Zullen we straks wel eens eventjes horen natuurlijk. Hè? Als je blijft luisteren, wel, zal je evenveel weten of ik.

naar het mannetje die uit Manchester kwam. Hij was niet helemaal groot, maar heeft wel hele grote hits nagelaten natuurlijk. Gilbert O'Sullivan en Matrimony hier op jouw lunchbreak. En dat allemaal hier op de vrijdag van het begin van het weekend natuurlijk. En deze moet je ook wel kennen. Hier is Sandy Coast en Summer Train.

0: Break, Breaking News Toen.
1: Een hele bijzondere goede vrijdagmiddag. Tijd voor het lunchbreak breaking nieuws van Ton. Eventjes het blaadje erbij nemen natuurlijk. Hè, want ik weet niet alles meer uit mijn hoofd tegenwoordig. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Op 10 juni 2004 sterft Ray Charles met 30 hits in Amerika. Winnaar van 17 Grammy Awards en een acteur in de film van The Blues Brothers. Was hij echt van de meest succesvolle zwarte artiesten in de 20e eeuw. Charles trouwde 2 keer en had 12 kinderen bij 9 verschillende vrouwen. Hier is Ray Charles met The Blues Brothers en Everybody Needs Somebody to Love.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: Ja.

Oh, inderdaad, wat lekker, hè. Ja, onze Gidup voor deze week. Ja, alles is vrijdagmiddag, dus het is de laatste keer dat je hem hoort als Gidup. Maar ik zal hem nog wel voorbij komen horen, of voorbij horen komen in het programma De Lunchweek natuurlijk. Bruno Mars. En Risk It All hier in de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale vitamintjes. Hier is George Michael en Freedom.

lekkere lange versie natuurlijk, hè? Ja, van George Michael en de Wall Western Freedom. Ja, hij droeg ook altijd de Freedom hoog in zijn hart natuurlijk, hè? Ja, dat is het grootste eigen... dat niemand je kan afnemen natuurlijk, in principe toch niet, hè? Als je aan tafel zit, smaakt nog eten. Het is vrijdag vandaag en ja, ik zou zeggen, ja, het weekend is weer gestart, hè? Heb je al een klein beetje een... een overzichtje voor morgen, wat je morgen allemaal wil doen, want morgen is het weekend, dus morgen ben je weer zelf je baas, hè? Inderdaad wel. Dit allemaal gezegd zijn de tijd voor Shalamar en A Night to Remember. Zo is direct ja, onze artiest nog van de week natuurlijk. Die komt er straks aan. Maar eerst eventjes nog Shalamar en A Night to Remember.

Onze artiesten van de week natuurlijk, hè? Madonna. En dit allemaal met haar Bring Your Love. Ze zal wel heel wat confession op te biechten hebben, denk ik. Hè? Madonna, inderdaad wel. Samen met Sabrina Carpenter. Ze staat ermee in de hitparades natuurlijk over heel Europa. En daarom ook nog eens eventjes hier gedraaid natuurlijk in de lunchbreak deze vrijdag. En tijd geworden voor Ronan Keaton. En Father and Son, iets helemaal anders, maar ook wel heel mooi. It's now time to make a change.

0: Grande, Ronan Keaton, samen met de lekkere go-oude Youssef natuurlijk. Hè. Of anders gezegd, Cat Stevens natuurlijk. Ja, inderdaad, we gaan het niet moeilijk maken. En Father and Son.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Zo, we zijn alweer aan het einde van het programma. Wat mij betreft graag tot volgende week. Zondag ben ik er alweer met de nieuwe lunchbreak natuurlijk. Ik neem afscheid van jullie met The Loving Spoonful en Summer in the City. Veel huisgenoten bij de collega's en stay tuned.

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Volgens marktonderzoeker S&P Global hield de bedrijvigheid beter stand dan eerder werd verwacht. De index voor de economische activiteit kwam uit op 50 en dat is precies de grens tussen groei en krimp. Eerder ging men uit van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Toezichthouder ACM vindt die voorwaarden onredelijk omdat de NAM zelf verantwoordelijk is voor de schade. De maatregel moet ervoor zorgen dat de gasopslag op tijd kan worden gevuld voor de komende winter. Op dit moment zijn de Nederlandse gasopslagen nog pas voor ruim 26% gevuld. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah.
2: The rhythm.
5: The music. Oh, I love this stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.

6 over 1, goedemiddag. Blij dat je weer iTunes afstemt. Dus 1 en 2, nieuwe aflevering. Van De Zwart in de Middag. Het wordt weer een reisje. Met classics en hits. Als eerste vraag, Designers. En Voyage Voyage. In dit uur Clouseau, The Jacksons, Clean Bandits en Zara Larsson. En deze LSDJ.

mooiste dag van de week. Vrijdag. Cluzo en Dans. Kom erbij. En dat op deze plastieke, tasseloze dag vandaag. Ja. Geen boodschappen in plastieke zakjes. Goed voor het milieu. We gaan wat dansen in dit uur, want we zijn vrijdag. En ik hoop dat jij het gevoel hebt dat de zomer op komst is. Straks Clean Bandit en Zara Larsson. We hebben ook nog Shania Twain en Diana Ross. Die is er ook weer bij vandaag. Eerst nog de Brothers, de Jacksons. And can you feel it?

0: liedje gaat over mannen die denken dat ze heel wat zijn, maar haar niet kunnen verleiden. Ze noemt zelfs acteurs zoals Brad Pitt. Bijna natuurlijk. Uit 97. En Shania Twain. Dan. Ja. Dan. Don't impress me. Me much. That don't impress me.
1: Yo, every day I turn radio is highly recommended.
0: En tot op vrijdag. Klassiekers.

minder bekend, maar daarom niet minder mooi. Cameo, de mannen van Word Up. Hier als paddelplaat bij ons vandaag. Back and Forth. Vandaag vrijdag 3 juli. Er zijn ook jarigen. Zangeres Sandrine uit België, die wordt er 45. Jeroen Nieuwenhuizen, radio DJ, wordt er 54. Tom Cruise, die wordt er 64. En wie wordt er ook 64? Is Hans van Eyck. Wordt er 66 vandaag? Is deze meneer. Vincent Clarke. Kennen we van dit?

0: Vincent Clark wordt er vandaag 66. Medeoprichter en belangrijkste songwriter van Deepesh Mode. Just Can't Get Enough was een van zijn hits. En na zijn snelle vertrek bij Deepesh Mode vormde hij dit duo samen met Alison Moyet. Yazoo, hier bij ons met All New.
1: Tijduren Radio draait ook jouw favoriete muziek. Jouw favoriete muziek. One more time.
0: Het zou geen vrijdag zijn als er geen dansmuziek boven komt. Straks met Kelly Rowland.

Een samenwerking tussen Kelly Rowland en de Franse DJ David Guetta. Uit 2009 al. Een mooie dansbladen. When Love Takes Over. Gisteren meldde Douwe Bob op zijn Instagram dat zijn prachtige gitaar uit zijn auto werd gestolen. Hij looft een ferme beloning voor een gouden tip. Het gaat hem over een Gibson J35 uit 1942. De prijs ligt momenteel tussen de 12.000 en de 20.000 euro. En pas op, 1942 was het allerlaatste productiejaar van dit iconisch model. Daarom een goede oproep voor de gouden tip.

Bijna 5 voor 2. Right on time. Als voorlaatste vandaag van Black Box. Vergeet straks niet om 3 uur een nieuwe aflevering te beluisteren van de Nederlandse Top 40. En vanavond is er ook weer Soul & Dance Classics van Team Nieuwenhuis. En vanavond om 7 uur is Ron Lokkerbol terug. Tot 1 uur in de nacht met de best music in town. Ik heb er nog eentje. En die komt van Douwe Bob. Fijne vrijdag. En tot maandag. Hey.

0: het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Alle mbo, hbo en wo studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letchert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de drie mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Now. iTurn Now.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.

0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral voor overleg en ondersteuning. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Now. iTurn Radio. Net top 40.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
6: We zijn er weer.
7: Lekker.
8: Yes, we mogen weer.
9: Heb een zin in de zomer.
10: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
11: Knallen
10: uit je vingers.
12: De beuk erin.
13: Op en tot de beste.
14: Oh, wat goed.
15: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
16: Hallo.
17: Attentie alsjeblieft, let op.
18: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
19: En dit is de net op 40 nieuwe Alarmdisc.
20: Dit was niet wat ik wilde.

Wees welkom, dit is een nieuwe editie van de enige lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders nog hadden bestaan. Via Facebook kun je ons volgen, facebook.com/denetop40, onder een speechje van Arno de Overhaard. Mijn naam is Corné Wolst, het is de Net op 40, jaargang 14, week 27, 3 juli 2026, editie 674 alweer.

0: Alarm Discs. 9 speciale aanbiedingen uit het verleden. 4 stipnoteringen. 3 superstips. 11 zakkers. Geen enkele zitten blijven. Dus we hebben de nieuwe nummer 1. 25 stijgers. En 4 platen die weg zijn. En 2 platen die ooit de lijst hebben aangevoerd. Overigens begonnen ze juist met Meteor Nooduitgang. Dat is de net op 40 Alarm Disc voor deze week. Je moet er wel eventjes bij blijven voor het allerbeste resultaat. Zometeen het popjournaal uiteraard. En we hebben in het laatste gedeelte ook de voorstelling van de speciale aanbieding voor de komende week. En verder krijg je ook te horen op welke tracks je kunt stemmen voor de net op 40 Alarm Disc van volgende week.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Daar gaan we eerst eens even naar kijken. We hebben 36 min 10 van 26 na 12 weken verdwenen uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding, Alex Warren. En Fever Dream heeft al lang en breed weer een nieuwe single uit. Zelfs 2, 34 van 20 min 14, 11 weken in de lijst uit

0: Ruben Hille en 20 Seconds, de winnaar van The Voice. Nummer 2, min 1 van de 1 in de tiende week uit Nederland. 3 weken ermee gestaan, alle speciale aanbieding Direct and Won't Fall. En nummer 1 van 3 plus 2 in de zesde week uit het Verenigd Koninkrijk, The Rolling Stones en In The Stars. En ook die hebben een nieuwe single uit, dus houden we het allemaal in de gaten. En het album komt de volgende week.
1: Nou, daar gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

Hij is pas 20 en zo succesvol, maar Body Isn't Ready staat in de Hitsound Tip 30 genoteerd. En dat mag ik hier helemaal niet zeggen. Komt hij nog een keer? Ja, hij is pas 20.

bestaan nog steeds. Een talkshow. Je kent ze natuurlijk van Rock'n'Roll uit 78. En Disco Really Made It, Sleep in the Bag en zoveel dingen meer. We gaan naar de tweede versnotering.

0: is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Popjournaal. Heel veel nieuws over Bruno Mars, maar eerst nog meer nieuws over Madonna. Madonna en haar team hebben de afgelopen maanden alles op alles gezet om haar nieuwe album Confessions 2 tot een succes te maken. De zangeres gaf verrassingsoptredens, nam een korte film op en maakte zelfs reclame via gay dating app Grindr. Onder

inmiddels is verschenen, dook de 67-jarige popster opnieuw de studio in met Stuart Price, met wie ze ook de plaat uit 2005 maakte. Confessions 2 is haar eerste nieuwe album sinds Madame X uit 2019. Dat album

hitsingles uit. De eerste troef die Madonna speelde om daar met dit album verandering in te brengen was Sabrina Carpenter. Zo verscheen Madonna afgelopen april als verrassing.

en soms zelfs miljarden streams. Daar kan Bring Your Love, dat teruggrijpt op Madonna's house pop uit de jaren 90, voorlopig niet aan tippen. Haar team had ongetwijfeld op meer gehoopt dan de ruim 34 miljoen streams die het nummer inmiddels op Spotify heeft. Maar gelukkig had het nog veel meer op de planning om de aandacht voor Confessions 2 niet te doen verslappen. Om de volgende single Love Sensation een vliegende start te geven, werd een verrassingsoptreden op Times Square in New York georganiseerd. Beelden van het gratis miniconcert op het beroemde plein gingen al snel de wereld over en zijn op het internet te zien. Love Sensation was tijdens die show voor het eerst te horen, naast onder andere de nummers

meer live had gezongen. Het optreden op Times Square was een samenwerking met de gay dating app Grindr, die profielen aan gebruikers voorschotelt op basis van hun locatie. Via de app

busgemeenschap. Enkele dagen na het Times Square concert stond alweer het volgende grote promotie-evenement op de agenda. Op YouTube verscheen Confessions to the Film.

een cameo maakten. Zo zijn onder andere model Kate Moss en acteurs Benedict Cumberbatch en Julia Gardner in de film te zien. Tegen het einde van de korte film onthult Madonna's dochter Lourdes Leon zich. Eerder deze week bleek dat het voor haar dochter niet bij een cameo blijft. Madonna en Lourdes hebben namelijk samen het nummer The Test opgenomen.

zal worden als de dochter die misbruik maakt van haar privilege. Zo vertelt Madonna in een interview met Graham Norton. Tegen een andere mogelijke samenwerking die onder popfans al tijdens de tongen losmaakt, is die tussen Madonna en Kylie Minogue. Al lange tijd gaan geruchten dat de Australische popster op Madonna's album te horen zal zijn, maar die zijn nog niet bevestigd. Dat Minogue haar opwachting maakte als barvrouw bij Graham Norton's interview met Madonna gooide meer olie op dat vuur. Norton vroeg naar een mogelijke samenwerking, maar beide dames gaven niets prijs. Donderdagavond, enkele uren voor de officiële release van Confessions 2, neemt Madonna TikTok over, wat door het sociale medium wordt bestempeld als Madonna Summer. Madonna

0: Mars Island of the Wood, of je kunt het ergens wel vinden, denk ik. 21 Pilots.
1: De enige die telt.
0: Op 33 staan ze met Drag Path.
2: 33.

0: 40. Met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Dan gaan we met het allereerste hitpraatoverzicht van de enige lijst zoals die eruit gezien zou kunnen hebben als de zeezenders nog hadden bestaan. Facebook.com/denetop40. Daar vind je de complete lijst. Onder een speechje van Arnold Overhaard. Het is aflevering 674, jaargang 14, alweer week 27 van 3 juni 2026. Vers op een nummer 40 uit Nederland, afkomstig Google Sportivo Talkshow. 39 van 26, min 13 in de 14e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Summer and Home.

Frequencies and Nathan Nicholson and so much million verzaakjes around us. De nieuwe van de Lost Frequencies die staat inmiddels in de 40 tip 30 leven de hoop. En 31 van 19, min 12 in de 13e week uit Nederland, online disc. Nonchalance featuring Mathieu Terrin en Moe van Jezelf. We gaan naar een verse notering op nummer 30 in de lijst.

40. De eerste uit Nederland, zei ik al, Groepen Sportivo, een talkshow. En de tweede op 38, Jeremy Fielink. En op weg naar mezelf uit Nederland. En hier is dan... Klapper.

0: 29 van 32. Vierde week plus drie uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude special aanbieding. Need Your Love. Nummer 30. De derde en hoogste verse notering. Met een stipnotering de alarm. Dit is van afgelopen week uit de Verenigde Koninkrijk. Olivia Dean en Baby Steps.
1: Dit is iTurn Radio. Op jouw vrijdag.
2: iTurn Radio.
1: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. Volgens de bond is dat een belangrijke stap tegen de misstanden in de sector. FNV vindt wel dat het besluit veel eerder had moeten komen en dat bedrijven nu nog te veel tijd krijgen om zich aan te passen. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. Het kabinet zegt met het verbod de misstanden rond flexwerk en arbeidsmigranten te willen aanpakken. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de Citic-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: Hebben zin in de zomer.
7: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet. Knallen.
8: Uit je
9: vingers. Deuk erin. Op en top de beste.
10: Oh, wat spooky sound.
11: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
12: Hallo.
13: Attentie alsjeblieft. Let op.
14: Welkom. Welkom bij de officiële countdown. Met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
15: En dit is de net op 40 nieuwe Atlantis.
16: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: vooruitgangen. Dus de Net op 40 alarm is voor deze week aan het begin van het middelste gedeelte van de Net op 40. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben. Onze zeezenders zullen bestaan. Facebook.com/de Net op 40 onder een speechje van Arnold Overhaard. Waarvoor wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is jaargang 14. Week 27, 3 juli 2026. Aflevering 674. Statistisch gezien en gesproken. 9 producties afkomstig uit Nederland. 9 uit België. 12 uit de Verenigde Staten van Amerika. 5 uit het Verenigd Koninkrijk. 6 Europese. We tellen 8 Nederlands-Vlaamstalige opnamen. 10 ex-alarmdiscs. 9 oude speciale aanbiedingen. 4 stipnoteringen. 3 superstips. Ik tel 11 zakkers. Geen enkele zitten blijven. Wel 25 stijgers. En 4 verse en verdwenen platen. En 2 platen die ooit de lijst hebben getopt.
1: Dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Op 3 van 5 in het Super Trio. Plus 2 in week 6 uit Nederland. Ruben Hille, 20 seconds. 2 van 1 min 1 in de 10e week. 3 weken stond direct daar. Oude speciale aanbieding Won't Fall. En de nieuwe nummer 1 van 3 gekomen vorige week. Plus 2 in de 6e week. Rolling Stones en In The Stars. Terwijl de nieuwe single alweer uit is.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40. Nummer 28. 28.

alle grote hits, hoort ze elke week 3 uur lang op je radio. En de enige lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezender zou hadden bestaan. Facebook.com/net op 40. Daar zie je bijvoorbeeld op 25 van 28 plus 3 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Miles Smith en My Mess van de EP die ook zo heet. Met een stip plus 5 van 31.

en Terrace Topolia en Yours Eternally. En op 28 van 33 een stipnotering plus 5. 3 weken voor de uit België afkomstige Olivia en uit Nederland Banner. Omgekeerd mag ook Banner en Olivia. En wat blijft er nog over? Dit is hem, de lijst zoals je er dus uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Zometeen op 21 van 24 plus 3 in de zesde week uit Colombia.

0: 30. Een stipnotering plus 6 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles en Dance No More. 24 van 27 plus 3 in de zesde week uit België. Ook een oude speciale aanbieding. Corinthians, dit is Better Off That Way.
1: Verdwaal in het muzikale doolhof. En kom er gelukkig weer uit.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Nou, zometeen naar het rechter rijtje. Eerst even het linker rijtje afronden. De 674ste editie van deze lijst. Het is de net op 40 de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/net op 40 onder een special van Arnold Overhaard. Het is jaargang 14 alweer. Week 27 gedateerd op 3 juli 2026. Mijn naam is Cornel Hofs, aangedaan. 30 de derde en hoogste vestnotering met een superstip uit het Verenigd Koninkrijk. De alarm is vanaf gelopen.

met stip plus 5 van 33 in de derde week uit België. Benner en Olivia. En wat blijft er nog over? 27 min 9 van 18 in de 13e week uit het Verenigd Koninkrijk. Oude speciale aanbieding YouTube featuring Ed Sheeran en Terry Stepolia en Yours Eternally. 26 van 31 plus 5 in de tweede week. Stipnotering uit Europa. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. 25 van 28 plus 3 in de zesde week. Uit de Verenigde Staten van Amerika, oude speciale aanbieding Miles Webb en My Mess. 24 van 27 plus 3 in week 6 uit België. Oude speciale aanbieding Corinthians en Better Off That Way. 23 plus 6 met een stip van 29 in de derde week.

0: in week 6 uit Colombia. Anita en Shakira en Choka. Choka.
1: This is iTurn Radio.
0: We zijn van 21 naar 20 in de 9e week. You didn't sell me one.

De op 15 na populairste in de net op 40 de lijst, zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/denetop40. Daar zie je op 16 uit de top 10 gevallen, min 7 van 9 de elfde week. Uit de Nederland, oude alarmdisk, Hadamee en Bluff en ik ben niet meer bang. 17 van 20 plus 3 in de 7 week. Uit het Verenigd Koninkrijk, oude alarmdisk, Teddy Swims, Mr. Know-it-all. 18 van 12, min 6 in de elfde week. Uit België, Clemens en Van Geel. En groeten uit Bordeaux. 19 met een stipnotering van 25 plus 6 in week 5 uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna en I Feel So Free. Heel veel nieuws hadden we daar straks over haar in het Popjournaal. En nummer 20 van 21 plus 1 in de negende week uit België. Self-Made Woman van Judith. Straks op 14 uit de top 10 gevallen van 8 min 6 in de 11e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles en American Girls. Eerste nummer 15. Daar staat een superstip van 22 gekomen. Vorige week stond de track daar. Plus 7 in de 3e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Ariana Grande is dat. En Hate That I Made You Love Me.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: We hebben zin in de zomer.
7: Jouw muziek, luister als je durft.
8: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
6: Hallo?
9: Attentie alsjeblieft, let op.
10: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
11: En dit is de net op 40 nieuwe Alarmdisc.
12: Dit was niet wat ik wou.

2026, aflevering 674 onder auspicie van Arnoud Oberaard. Waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs, aangenaam. Ik presenteer de lijst wekelijks met passie en vuur, zoals dat heet.

0: met 10 extra alarmdiscs, 9 extra speciale aanbiedingen, 4 stipnoteringen, 3 superstips, 11 zakkers, geen enkele zittenblijver, dus we hebben er nieuwe nummer 1, 25 stijgers, 4 verse en verdwenen platen en 2 tracks die ooit de lijst hebben getopt.
1: De top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Toen op 3 van 5 plus 2 in de zesde week uit Nederland. In het super trio Ruben Hille en 20 Seconds. De winnaar van

de speciale aanbieding voor de komende week. Het liedje alleen met nummer 14 uit de top 10 gevallen van 8 in de 11e week uit het Verenigd de Staten van Amerika. Harry Styles, American Girls. 15 van 22 met Superstip plus 7 de 3e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. En op 16 uit de top 10 gevallen.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: De bovenste beste 10 zijn aanstaande en een nieuwe nummer 1. Het nieuwe situatie in het supertrio onder auspiciën van Arno de Overhaard van voorwekelijks woord van dank editie 674. Gedateerd op 3 juli 2026. Het is jaargang 14. Mijn naam is Corné Wolfs. En het tweede rijtje, het rechte rijtje zou je kunnen zeggen, begon met nummer 20 van 21 plus 1 in de negende week uit België. Judith, Self-Made Woman. Op nummer 19 met stip van 25 plus 6 in de vijfde week met stip uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna en I Feel So Free. 18 van 12 min 6 in de elfde week uit België. Clemens en Van Geel, groeten uit Bordeaux. 17 plus 3 van 20 in de zevende week uit het Verenigd Koninkrijk. All Alarm is Teddy Swims, Mr. Know It All. 16 min 7 uit de top 10 gevallen van 9. 11 weken voor de Nederlandse Anamé en Bluff. En ik ben niet meer bang. Oude alarmdisc 5 van 22. Superstip plus 7 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 14 uit de top 10 gevallen. Min 6 van 8 in de 11e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles, American Girls. 13 van 16 plus 3 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Lady Gaga en Doshi en Runaway. 12 plus 5 van 17 met stip in de 5e week uit België. Alle landen is DJ-licious en Milo en Forever Young. En 11 min 4 van 7 in de 10e week uit Europa. Alle landen is Within Temptation en Smash Into Pieces. En Somebody Like You. Dit is de nummer 10 aan het begin van de bovenste beste 10. 8 weken in de lijst. Oude Alarm Disc uit België. Het is Wim Soetaar. En vragen.
2: Top 10.
3: Top 10.
2: Nummer 10.

smeer je in. Met Factor 40 hits. Het is zomer op je radio.

0: oorkonde van de muziek.
1: Van keihard
0: tot diep smart.
2: Dit is de Top 40.

0: maken, dus vele bezems maken schoon. Eerste nummer 5 van 2, min 3 in de helft van de noteringsweek. 3 weken in de lijst, alle speciale aanbiedingen uit het Verenigd Koninkrijk. Dit is Direct en Won't Fall.
1: De enige die telt.

Nieuwe single ruikt ook al aan de net op 40. En hier zie ik ook nog wel eens een nummer 1 hit van komen, eventueel in de achtste week. Dus 2 van 6 naar 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Het Super Trio is aanstaande. En de nummer 3 stond vorige week 5, 9 weken in de lijst. Oude Alarmdisc. Alan Walker en Fangs. Dit is Heartbreak Melody.

Eerder een alarmdisc gescoord. Nu van 5 naar nummer 3 plus 2 in de derde week uit Europa. Alan Walker en Fangs. Een heartbreak melody. We hebben er nog twee te gaan. We hebben de nieuwe nummer 1. Maar wat is die nieuwe nummer 2 dan? Die stond vorige week nummer 3 langzaam maar zeker opgeschoven. 7 weken in de lijst. De winnaar van The Voice, Ruben Hille en 20 Seconds. 2.

0: Top 40. Met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Zometeen de populairste van dit moment. En we stellen je voor een nieuwe speciale aanbieding. Dit is hem, editie 674 van de Net op 40 jaargang 3, week 27. 3 juli 2026, de tweede officiële reguliere zomerseditie onder auspiciën van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Nummer 10 blijven staan in de achtste week uit België. Oude Alarmdisc, Wim Soetaren vragen. 9 nieuwe de top 10. Plus 4 met een stip van 13 in de achtste week uit Nederland. Oude speciale aanbieding. Kensington en Living For. Deze week scoren ze ook een speciale aanbieding met Take It Like a Man. Op 18 van 15 superstip plus 7 in de vierde week nieuwe de top 10. De bovenste beste 10 uit het Verenigd Koninkrijk. Sienna Spyro, Material Lover. 7 plus 4 van 11 een stipnotering voor deze zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Jelly Roll en aan Goethe zaakjes. From Ghosts. En van die soundtrack dus 6 min 2 van 4 in de negende week uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. En 5 min 3 van 2 in de elfde week uit het Verenigd Koninkrijk. Staat hier, maar dat is natuurlijk uit Nederland 3 weken nummer 1 geweest. Oude speciale aanbieding. Direct and Won't Fall. 4 van 6 plus 2 in de achtste week uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. En dan is dit het super trio voor de komende week. 3 plus 2 van 5 in de negende week uit Europa. Oude Alarmdisc, Alan Walker en Fangs. En Heartbreak Melody. 2 van 3 plus 1 in de zevende week uit Nederland. De winnaar van The Voice, Ruben Hiller, 20 Seconds. En het nummer 1 van... vorige week is ook de nummer 1 van deze week. Dus is wel degelijk een zitten blijven. Heb ik je de hele tijd voor de gek gehouden. Dus Rolling Stones en In The Stars. Ja, ik volg het lijstje eigenlijk. Dus dat moet ik dan voortaan toch heel even iets anders doen. En dat was hem, de Net op 40. Zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders.

Man. Ik mag jullie allemaal hartelijk danken voor het luisteren naar de Net op 40. De lijst zoals eruit gezien zou kunnen hebben als de zeezenders sneller bestaan. Lees hem na via facebook.com/net op 40. Arnoud Overhaart krijgt een woord van dank. En mijn naam is Cornel Wolfs. Nummer 1 gelijk gebleven de 7e week voor de 2e dag weer volgende week. De Rolling Stones uit het Verenigd Koninkrijk. En hun jongste single.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio.
3: D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer Ja 21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letschert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het onderzoekscentrum in Rijswijk mag jaarlijks 120 tot 150 proeven uitvoeren. Wel moet een groter deel van de subsidie naar proefdiervrije alternatieven. In 2030 wordt opnieuw bekeken of het aantal apenproeven verder omlaag kan. Letschert laat dan opnieuw onafhankelijk onderzoek doen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.

0: geproduceerd door Leon Silver Stafford. Uit 1979 van het beroemde album Big Fun. Er stonden nog een aantal hits op. Right in the Socket, die hebben we gedraaid. The Second Time Around. En natuurlijk deze, hè. I Owe You One. Geproduceerd door Leon Silver Stafford. En geschreven door Joey Gallo. Jody Watley, Jeffy Daniel, Howard Hewitt. Ashalama, on the sound of Los Angeles Records, the Solar Sound. Van zo begin jaren 80, mooie plaat was dat. Mooie muziek straks van Supremes, Atlantic Star, Average White Band. En zo tegen het einde van de show. Weer een mooie love song. En dat allemaal in de Dance Classic Soul Ballad. Zover is het nog niet. We gaan eens luisteren naar Retta Young in de
1: Soul and Dance Classics.

en Ardeen Taylor, die zou je kunnen kennen van There's a Ghost in My House. Mooie plaat uit 1969 van The Supremes, I'm Living in a Shame. En daarvoor gedraaid de Philly Classic van deze aflevering van de Soul and Dance Classics uit 1977. Dames, hield u het droog bij Teddy Pendergrass met I Don't Love You Anymore. Geproduceerd door Kenny Gamble en Real Nuff, The Philly Sounds.

Daarmee de bandje ook Average White Band. Geef het anders dan. Pick up the pieces. Maar gewoon. Heel lekker. We gaan iets aansnijden. Ik hoop dat het geen spacecake trouwens is. Maar goed.

ook alweer? Secret Lover volgens mij. En dit was toch een lekker uptempo nummertje van Atlantic Star. Zo midden van de jaren 80 en het heette Circles. En daarvoor gedraaid de Motown sound van de jaren 70, zoals ik al zei, van Stevie Wonder. En dat heette I Wish. Allemaal blanke mannen.

Cube Be With You van Dolby's Cube. Nooit hit geworden in Nederland in 1985, maar wel heerlijk om te draaien, toch? En daarvoor gedraaid. Quincy Jones featuring Ray Charles.

die weer uit de jaren 70, de Stylistics. Met die mooie stem van Wassel Tompkin Jr. Die hoorde Hurry Up This Way Again. En daarvoor hebben we gedraaid. De lange versie, de M+M, John Morales.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer Ja 21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
5: Now. Ron Lockable, the best music in town.
6: Get ready.
4: iTunes Radio.

0: Roll op de Bos Show.
1: Ja!
0: Hey, natuurlijk voor vanavond. Of ja, eigenlijk kun je eigenlijk altijd lekker natuurlijk luisteren. De Roll op de Bos Show. Met beren goede tunes.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. Is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn Dance.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.